Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

liedjes. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag. Uit volle borst.

two things that you aren't doing anything.

0: today. Good night, everybody.
1: Paradise FM. Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Rusland heeft recentelijk 500 lichamen teruggegeven aan Oekraïne, vermoedelijk van gesneuvelde Oekraïnse soldaten. Het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen meldt dat de identificatie van de overledenen zal plaatsvinden. Eerder deze week wisselden Rusland en Oekraïne meer dan 200 krijgsgevangenen uit. Dit is een van de weinige samenwerkingsgebieden tussen de landen tijdens de oorlog. De Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude ringen met koperen platen terug aan India. De Indiase premier Narendra Modi krijgt de platen zaterdag te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. De platen bevatten afspraken over een boeddhistisch heiligdom in Nagapattinam. De ringen zijn waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort. Amerikaanse troepen en de strijdkrachten van Nigeria hebben Abu Bilal al-Minuki, de nummer 2 van Islamitische Staat, uitgeschakeld. Dit meldt de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn dood verzwakt de wereldwijde operaties van IS. De Nigeriaanse president Bola Tinubu bevestigt dat deze gezamenlijke operatie een zware slag toebrengt aan de terroristische organisatie. Een man is overleden na een haaienaanval voor de kust van West-Australië. Het 38-jarige slachtoffer werd zaterdagochtend gebeten bij Horseshoe Reef, nabij Rottnest Island. Pogingen tot reanimatie waren tevergeefs. Dit is de 2e fatale aanval in Australië dit jaar. Autoriteiten adviseren extra voorzichtigheid in het water bij de locatie van de aanval. De Russische president Vladimir Poetin bezoekt volgende week China. Het bezoek is gepland voor dinsdag en woensdag. Poetin en de Chinese president Xi Jinping bespreken de bilaterale betrekkingen en belangrijke internationale kwesties. Ook vindt er een gesprek plaats met de Chinese premier Li Qiang over economische samenwerking. Na afloop ondertekenen Poetin en Xi een gezamenlijke verklaring.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: paradisefm.cw.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.

0: Vincent.
1: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij BMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.bmicuraçao.com. BMI Curaçao, the property management people.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een hooggeplaatste functionaris van Hamas heeft de dood bevestigd van Ezzedine al-Haddad, de leider van de gewapende tak van de beweging. Israël heeft aangegeven hem te hebben aangevallen. Al-Haddad zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen op 7 oktober. Bij een Israëlisch bombardement in Gazastad is ook een andere persoon omgekomen en 20 anderen gewond geraakt. Rusland heeft recentelijk 500 lichamen teruggegeven aan Oekraïne, vermoedelijk van gesneuvelde Oekraïnse soldaten. Het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen meldt dat de identificatie van de overledenen zal plaatsvinden. Eerder deze week wisselden Rusland en Oekraïne meer dan 200 krijgsgevangenen uit. Dit is een van de weinige samenwerkingsgebieden tussen de landen tijdens de oorlog. De Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude ringen met koperen platen terug aan India. De Indiase premier Narendra Modi krijgt de platen zaterdag te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. De platen bevatten afspraken over een boeddhistisch heiligdom in Nagapattinam. De ringen zijn waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort. Amerikaanse troepen en de strijdkrachten van Nigeria hebben Abu Bilal al-Minuki, de nummer 2 van Islamitische Staat, uitgeschakeld. Dit meldt de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn dood verzwakt de wereldwijde operaties van IS. De Nigeriaanse president Bola Tinubu bevestigt dat deze gezamenlijke operatie een zware slag toebrengt aan de terroristische organisatie. Een man is overleden na een haaienaanval voor de kust van West-Australië. Het 38-jarige slachtoffer werd zaterdagochtend gebeten bij Horseshoe Reef, nabij Rottnest Island. Pogingen tot reanimatie waren tevergeefs. Dit is de 2e fatale aanval in Australië dit jaar. Autoriteiten adviseren extra voorzichtigheid in het water bij de locatie van de aanval.
4: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
6: Natuurlijk.
7: Dan moet je bij Beton Industrie Brievengat zijn.

0: mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cv.
1: Não se alegre, tu rende com paixão. Lo que ha começado como sonho, abira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Hey Vincent.

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Radio- en televisiepresentator Bas Westerwil is op 62-jarige leeftijd overleden. Zijn familie bevestigt dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn slaap is overleden. Westerwil had hartproblemen en was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting. Hij presenteerde onder andere Top Op en werkte als stemacteur voor Totally Spies en SpongeBob SquarePants. Paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk. Dit heeft het Vaticaan aangekondigd. Hij bezoekt onder andere het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs, op uitnodiging van president Emmanuel Macron. Dit is het eerste officiële staatsbezoek van een paus aan Frankrijk sinds Benedictus XVI in 2008. Een hooggeplaatste functionaris van Hamas heeft de dood bevestigd van Ezzedine Al-Haddad, de leider van de gewapende tak van de beweging. Israël heeft aangegeven hem te hebben aangevallen. Al-Haddad zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen op 7 oktober. Bij een Israëlisch bombardement in Gazastad is ook een andere persoon omgekomen en 20 anderen gewond geraakt. Rusland heeft recentelijk 500 lichamen teruggegeven aan Oekraïne, vermoedelijk van gesneuvelde Oekraïnse soldaten. Het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen meldt dat de identificatie van de overledenen zal plaatsvinden. Eerder deze week wisselden Rusland en Oekraïne meer dan 200 krijgsgevangenen uit. Dit is een van de weinige samenwerkingsgebieden tussen de landen tijdens de oorlog. De Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude ringen met koperen platen terug aan India. De Indiase premier Narendra Modi krijgt de platen zaterdag te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. De platen bevatten afspraken over een boeddhistisch heiligdom in Nagapattinam. De ringen zijn waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Refort. Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad. Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
5: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
6: Hey Vincent.
7: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27. Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall.

0: FM. Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jantiel Beach.
1: Hey Vincent. Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Franse politie heeft 6 mensen aangehouden voor het uithangen van een Palestijnse vlag aan de Eiffeltoren. Activisten van Extinction Rebellion vroegen aandacht voor de Nakba, de verdrijving van Palestijnen in 1948. De aanhoudingen vonden plaats vanwege het zonder toestemming betreden van een beschermde plaats en het in gevaar brengen van levens. Een Oekraïense drone is zaterdag neergestort op het terrein van de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De drone kwam daarbij energiecentrales terecht, maar ontplofte niet. De centrale functioneert normaal. Sinds de Russische invasie in 2022 beschuldigen Oekraïne en Rusland elkaar regelmatig van militaire acties rond deze grootste kerncentrale van Europa. Radio- en televisiepresentator Bas Westerwil is op 62-jarige leeftijd overleden. Zijn familie bevestigt dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn slaap is overleden. Westerwil had hartproblemen en was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting. Hij presenteerde onder andere Top Op en werkte als stemacteur voor Totally Spies en SpongeBob SquarePants. Paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk. Dit heeft het Vaticaan aangekondigd. Hij bezoekt onder andere het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs, op uitnodiging van president Emmanuel Macron. Dit is het eerste officiële staatsbezoek van een paus aan Frankrijk sinds Benedictus XVI in 2008. Een hooggeplaatste functionaris van Hamas heeft de dood bevestigd van Ezzedine Al-Haddad, de leider van de gewapende tak van de beweging. Israël heeft aangegeven hem te hebben aangevallen. Al-Haddad zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen op 7 oktober. Bij een Israëlisch bombardement in Gazastad is ook een andere persoon omgekomen en 20 anderen gewond geraakt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
4: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Erik Hagedoorn.
8: En die heeft ze weer allemaal voor je klaarstaan hoor. De allerbeste 80's en 90's.
9: Basha Erik, Basha.

0: als we morgens wakker worden, denk ik, nou, wat gaan we dus beginnen? Waar gaan we eens mee beginnen?
1: Paradise FM.
0: Op dit machtige station, de Simple Minds.
1: Oh, lekker.
0: 1986. Uit de film The Breakfast Club. En de Simple Minds wilden dit nummer origineel niet eens opnemen, want ze dachten, nou, dat is niks voor ons, maar... ja, ik kan niet anders zeggen, ik ben blij dat ze het gedaan hebben. Welkom bij de allerbeste 70s, 80s en 90s tot aan 12 uur. Ik heb weer een mooie lijst voor je klaarstaan. En de eerste verzoeken komen er al binnen, hoor, op 675-1031. Je mag altijd meedoen, hè, in dit programma. Ik heb zometeen voor je Madonna. Maar eerst even, ja, een pareltje uit de jaren 90. Ugly Kid.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

In aanloop naar dit programma zo zaterdagmorgen 9 uur. Dan probeer ik altijd een aantal nummers uit de database te plukken. En dan denk ik, nou, dan gaan we dat eens de ether in slingeren. Maar dan heb je altijd vaste luisteraars, waaronder Dave. En die denkt, weet je wat? Ik zal die Hagedorn eens even een beetje bezighouden. Want ik vraag gewoon lekker David Bowie aan. Nou, terecht. Goeie keuze uit de jaren 80, 1985 om precies te zijn. Absolute Beginners. En daarvoor hoorde je Madonna en Like a Prayer. Ik heb een pareltje aangevraagd op 6751031 voor je van Chris Ria. Maar eerst even uit de jaren 70. Fleetwood.

0: volgende week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
2: Hey Vincent!
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

De zogenaamde muzikale uitvoering van Peter Frampton van Google Maps, denk ik zo. Hè? Ben de weg kwijt. Ik weet niet meer waar mijn huis staat. En het is meestal als je een zware avond hebt gehad en in een lichtere staat van ontbinding bent. Misschien wijst dan Peter Frampton je wel de weg. Alweer 76, rasartiest uit Engeland. Openden we het tweede half uur van dit programma met de allerbeste 80's en 90's. En heel af en toe eentje uit de jaren 70. Nou, ook goed, toch? We zitten in 1980. En John Watts heeft een groepje opgericht. Een niet onverdienstelijk groepje. Inmiddels bestaan ze alweer 50 jaar. Toeren nog listig erop los in Europa. En ook weer, straks weer in Nederland, ja. Ik heb voor je So Long van Fischer's Dads.

Woensdagavond dan heb ik een zeer gewaardeerde collega, Meindert. En Meindert die doet altijd de Alphabet Show. Luister ik met veel plezier naar. Heeft altijd perfecte onderwerpen. Altijd met vaste gast Detti. En die zit in de auto op dit moment met Meindert. En die heeft niks te doen. Denk dat hij bezig wordt gehouden door Celine en Maya. En dan denk ik, ja, laat ik dan maar een plaatje aanvragen. Waarom doen we dan niet Michael Jackson? Nou, goed idee. Wat je ook gaat doen vandaag op deze zaterdag, Meindert. En de zijne. Maak er een lekkere dag van. Geldt ook voor onze luisteraars natuurlijk. Iedereen die lekker meedoet op deze zaterdagmorgen. Het is een beetje bewolkt. Maar de muziek staat lekker aan. Uit de jaren 80 en 90. Love Changes. Ik heb voor je aan. Climbing Fissure.

Liefde mensen. Uit de jaren 90, Climbing Fisher, die zong erover. Love Changes. Eens even kijken, hebben we nog een drum solo? Ja, nou die hebben we zeker. Een beetje wakker worden voor degenen die een zware avond hebben gehad. Lekker eruit, jongens. Haha. Doctor, uit de jaren 80. Ik heb Robert Palmer voor je.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Met Sendto en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendto, dat is pas betaalgemak.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yantil Beach.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een duiker die hielp bij de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse grotduikers op de Malediven is overleden. President Mohamed Mouizou en de Maledivische krijgsmacht bevestigen de dood van sergeant Mohamed Madee. De Italiaanse onderzoekers van de Universiteit van Genua kwamen om het leven op 50 meter diepte. 20 andere deelnemers aan de expeditie bleven ongedeerd. In Nederland wordt zaterdagmiddag in 9 steden geprotesteerd tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. De organisatie verwacht een vreedzame demonstratie. In Den Haag zijn ongeveer 200 mensen aan een mars begonnen. Tegelijkertijd zijn er ook tegenacties, onder andere in Leeuwarden en Nijmegen, ter ondersteuning van vluchtelingen. De Franse politie heeft 6 mensen aangehouden voor het uithangen van een Palestijnse vlag aan de Eiffeltoren. Activisten van Extinction Rebellion vroegen aandacht voor de Nakba, de verdrijving van Palestijnen in 1948. De aanhoudingen van de plaats vanwege het zonder toestemming betreden van een beschermde plaats en het in gevaar brengen van levens. Een Oekraïense drone is zaterdag neergestort op het terrein van de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De drone kwam daarbij energiecentrales terecht, maar ontplofte niet. De centrale functioneert normaal. Sinds de Russische invasie in 2022 beschuldigen Oekraïne en Rusland elkaar regelmatig van militaire acties rond deze grootste kerncentrale van Europa. Radio- en televisiepresentator Bas Westerwil is op 62-jarige leeftijd overleden. Zijn familie bevestigt dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn slaap is overleden. Westerwil had hartproblemen en was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting. Hij presenteerde onder andere Top Op en werkte als stemacteur voor Totally Spies en SpongeBob SquarePants. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey Vincent. Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Erik Hagedoorn.
5: Hey, goedemorgen toppers en Erik van de radio.
6: Paradise FM. Oh, dondersdikke plaat.
3: Met Erik op een trip down memory lane. Het 80s, 90s weekend op Paradise FM.
7: Ja, dat doe maar eens, ja.

0: hoe dat jou vergaat, maar als ik dit soort muziek hoor, dan denk ik ja.
1: Goeie keus. Volgens mij nog net geen jaren 80, maar wel een erg lekkere plaat. Mooi weekend.
0: The Ritchie Family and the best disco in town. Altijd leuk om weer eens terug te horen. Trouwens ook al gewoon aangevraagd op 675-1031. Wereldberoemde WhatsApp-nummer uit Curaçao. Gisteravond was ik bij het Curaçao Tribute Music Festival in Pieterbaai. Nou, daar was genoeg te doen. Ik kan het, ik moet echt zeggen, mijn complimenten. Hartstikke leuk. Mensen van, of tenminste bands van buitenaf Curaçao, maar ook bands van Curaçao. En ik moet zeggen, ik ben een erg grote fan van Mana. En ik denk, weet je wat, ik ga eens kijken. Nou, ik kom daar aan en dan zie je zo'n macho zanger. Ik denk, nou, dat past wel een beetje zo. Al die schreeuwende vrouwen eromheen, ook leuk. Maar er zat een drummer. En ik denk, ik ken die man ergens van. En dat is Anton. Anton heeft twee restaurants op Curaçao. En die is heel rustig. En als hij komt groet, als ik er wel eens bij hem ga eten... dan denk ik, nou, hè? Die doet nooit wild. Nou, ik kan je zeggen, ik heb nog nooit iemand zo goed zien drummen. En ik moet zeggen, ik vind het jammer... dat hij niet internationaal gewoon met een band meespeelt. Want wat een klasse. Band heette AM. Hou ze in de gaten. Ze treden niet vaak op. Maar als ze er zijn, zou ik echt zeggen, ga ervoor.

0: SFM.
1: Ze hebben hier ook opgetreden trouwens op Curaçao. In het North Sea Jazz. Moet ik zeggen, echt ja. Ik ben helemaal gek van die drummer. Ik vind het echt een hele klasse. En hij wordt ook, zijn bijnaam is El Animal. En gisteren kreeg ik een beetje van die El Animal vibes toen ik onze eigen Anton van Curaçao zag drummen in de coverband AME. Gisteren op het Tribute Festival in Pietermaritzburg. 6751031, dat is het nummer van Paradise FM. En daar is de volgende op aangevraagd uit de jaren 80. Rolls Royce en Best Love. Waren ook nog eens een keertje actief op Mambo. In het jaar 1999 op 2000, wie weet dat nog niet. Zometeen hoor je ook nog Laura Branigan, maar eerst Best Love, Rolls Royce.

daar pragmatisch een beetje zo mijn conclusies uit te trekken. Zo van, I lose my self-control. Ja, dat kan. 1984 scoorde ze een hele dikke disco-hit mee. Laura Branigan en Self-Control. En ja, het kan weer. Het is weekend. En het mag weer tot aan de klok van 12 uur. De allerbeste 80's en 90's. Ik ben blij dat hij er ook bij is. Lionel Richie, zometeen level 42 voor je. Maar eerst Dancing on the Ceiling.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt
1: en hoe Joris zijn haar zit?
0: Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
6: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

ons plaatje. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

Thema voor het WK van 2026 voor Curaçao. Niets gaat ons tegenhouden. Nou, ik ga zelf ook 2 wedstrijden. Hartstikke leuk. Ben benieuwd. Ja, daar moet je toch bij zijn, hè? En als je niet kan of geen zin hebt, dan kan het ook. Er is genoeg te doen op het eiland. Overal hangen schermen. Het zal vast heel gezellig worden. Ik heb zometeen Belinda Carlisle voor je en Circles in the Sand. Maar eentje aangevraagd op 675-1031. The Little River Band.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Je hebt zo van die momenten dat je hier als DJ staat. En dan komt op 675-1031, dan komen die nummers binnen. Waaronder Tracy Chapman, Belinda Carlisle en de Little River Band. Oh. En dan denk je, nou, daarvoor kan ik zeker mijn bed uitkomen 's morgens. Loyal Cole en de Commotions heb ik zo meteen voor je. Maar eerst Bruce Springsteen.
1: Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
6: Hey Vincent.
7: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.

0: 12 uur. Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een dode walvis voor de kust van het Deense eiland Anholt is geïdentificeerd als de bultrug Timmy. Dit dier was onderwerp van een grote reddingsactie in Duitsland. Ondanks inspanningen om Timmy naar dieper water te brengen, heeft hij niet kunnen overleven. Aldus milieuminister Til Backhaus van Mecklenburg-Voorpommern. Radio- en televisiepresentator Bas Westerwil is op 62-jarige leeftijd overleden. Hij overleed in zijn slaap, bevestigt zijn familie. Westerwil had hartproblemen en was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting. Hij presenteerde onder andere Top Op en werkte als stemacteur voor onder andere SpongeBob SquarePants. Westerwil laat 4 kinderen achter. Honderden mensen hebben in het centrum van Wenen geprotesteerd tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. De demonstranten die Palestijnse vlaggen meedroegen, verzamelden zich ondanks de regen. Een van de organisatoren sprak de menigte toe en zei dat ze niet zouden toezien hoe Israël een podium krijgt na de situatie in Gaza. Een duiker die hielp bij de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse grotduikers op de Malediven is overleden. President Mohamed Mouizou en de Maledivische krijgsmacht bevestigen de dood van sergeant Mohamed Madeh. De Italiaanse onderzoekers van de Universiteit van Genua kwamen om het leven op 50 meter diepte. 20 andere deelnemers aan de expeditie bleven ongedeerd. In Nederland wordt zaterdagmiddag in 9 steden geprotesteerd tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. De organisatie verwacht een vreedzame demonstratie. In Den Haag zijn ongeveer 200 mensen aan een mars begonnen. Tegelijkertijd zijn er ook tegenacties, onder andere in Leeuwarden en Nijmegen, ter ondersteuning van vluchtelingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.

0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Erik Hagedoorn.
4: Even lekker in de driver's seat met sniffende tears.
2: Heck yeah!
3: Paradise FM.
2: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80s, 90s weekend. Met Erik Hagedoorn.
5: Goedemorgen, ouwe

je kan niet ontkennen. Als het zo'n zaterdagmorgen, je hebt net de koffie op. Broodje erbij. Een beetje uitkijken op je porch. Naar een muur of naar de zee. Hondje erbij. En dan sniffen het eerst op je radio. Ja, lekker hoor. Uit de jaren 70, eind jaren 70, sniffen de tears en de driver's seat. Mensen, we zijn aangekomen in het laatste uur van de, ja, de beste 80s en 90s. In de tijd dat we nog, ja, nog geen herinneringen hadden. Maar nu, omdat we wat ouder zijn, en dan horen we de muziek weer terug en denken, oh ja, dat was ik aan het doen. Oh, oh nee, nee, daar moet ik niet meer aan denken. Wat een drama was dat. Nou ja. De muziek is in ieder geval wel lekker natuurlijk. Hè. Zometeen Berlin voor je, maar eerst Christopher Cross.

Paradise FM. Pieter Cetera, 1976, sorry, excuus. If you leave me now, wat gebeurt er dan? Word je daar blij van? Of is het een drama? Nou, vul het maar zelf lekker in. Daarvoor die Berlin uit de film Top Gun, Take My Breath Away en Christopher Cross. Een van ondergetekende persoonlijke favorieten. Vrijdag, 4 september 2026. Piscadera. Dan zijn ze er. De mannen.

0: Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
5: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Prachtig om weer terug te horen. Anita Meijer, 1981.
1: Paradise FM.
0: And why, tell me why. En er zit hier een heel hoog, aan dit nummer, Curaçao-gehalte.
1: Ja.
0: Het is ooit geschreven door Pieter Sauer, Martin Duizen, maar ook door meneer Gregory Elias. En die komt van Curaçao. En niet onberispelijk, want het doet heel veel voor het eiland. Heeft natuurlijk de Fondation Bonga in de Jong doet heel veel daarbij, ook voor North Sea Jazz. Dus ja, als ik dan dit nummer hoor van Anita Meijer, ook aangevraagd op 6751031, dan denk ik, nou, daar zijn we best wel weer trots op, hè? We kunnen niet alleen goed voetballen, maar we hebben dus blijkbaar ook hele goede songwriters. Nou, ook leuk. Dus dan meteen Chris Isaak, maar eerst Simply Reds.
2: Met Erik op een trip down memory lane. Het 80s, 90s weekend op Paradise FM.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Het is natuurlijk een heel groot cliché, maar dat is natuurlijk wel zo. Je kan er lekker een puinbak van maken of gewoon leuk leven.
1: Hey, hij is even.
0: Keuzes, keuzes, keuzes, mensen. Het is niet altijd makkelijk, nee. Maar laat deze wijze les je nou maar eens een beetje inspireren zo op deze zaterdagmorgen. Je hoorde Shirley Bassey uit de jaren 70 met This Is My Life. Daarvoor een mooie parel van Chris Isaak en Blue Hotel en Simply Red. Ook nog gezien in 2013 op het North Sea Jazz. Ga er zo meteen uit met Gloria Estefan, Get On Your Feet en Shocking Blue heb ik nog voor je klaarstaan met Venus. De rest ben jullie een ongelooflijk leuk weekend te wensen. Het is warm, dus kijk uit met de zon, drink veel water en ik zie je graag volgende week terug. Doei!

0: in het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner... onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen... die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Hey Vincent,

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. De Letse president Edgars Rinkevich heeft Andris Koelbers voorgedragen als nieuwe minister-president. De huidige premier Evika Silinja treedt terug na een politieke crisis over Oekraïnse drones in het Letse luchtruim. Het parlement moet de voordracht nog goedkeuren voordat Koelbers en zijn ministers aan de slag kunnen. Demonstranten van de groep Geef Tegengas hebben zaterdag opnieuw een spoorlijn in het havengebied van Rotterdam geblokkeerd. Dit is de 8e dag op rij. Goederentreinen kunnen daardoor niet van en daar de haven rijden. De vereniging Delta Links noemt de blokkades levensgevaarlijk en een disproportionele manier van actie voeren. De dode walvis voor de kust van het Deense eiland Anholt is geïdentificeerd als bultrug Timmy. Het dier was eerder betrokken bij een grote reddingsactie in Duitsland. Milieuminister Til Backhaus van Mecklenburg-Vorpommern bevestigt dat Timmy niet heeft kunnen overleven. Wat er met het karkas gebeurt is nog onduidelijk.
1: Sport tot slot.
2: Jessie Kampman is in Portugal tweede geworden bij de wereldkampioenschappen kitefoilen. De Nederlandse, die vorig jaar van Frankrijk naar Nederland overstapte, viel in de finale en miste zo het goud. Lauriane Nolot won de finale en het brons ging naar de Amerikaanse Daniela Moros. Sinds 2016 zijn zij de enige wereldkampioenen in het kitefoilen. Jonathan Narvaez heeft zijn tweede etappezege behaald in de Giro d'Italia. De Ecuadoriaan was de beste van drie vluchters. Afonso Eulalio behoudt de roze leiderstrui met een voorsprong van 3 minuten en 17 seconden op Jonas Vingegaard. Zondag staat er een zware bergetappe op het programma met de finish in Corno alle Scale.
3: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre Vents.
5: Exactement.
6: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
7: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
8: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
9: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
10: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
11: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle.
11: Nadine Rood.
13: 12 uur geweest, want daar die tijd voor een nieuwe Weekend Vibes met Junior Tekla.

0: Clay, hoor je bij Paradise en The Scientist. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Wat ik zo leuk vind aan Curaçao is dat je eigenlijk alles kan zijn. Alles kan doen wat je wil. Dat idee heb ik in ieder geval. Je doet het gewoon en dan ben je het. Zo heb ik een hele collectie aan petten in mijn huis liggen. Die ik elke dag weer een andere van opzet. Ik heb gisteren daar een nieuwe pet aan toegevoegd. Dat is mijn trouwpet. Ik heb voor het eerst een koppel mogen trouwen op Curaçao. Dat is wel een hele bijzondere gebeurtenis. Om daar deel van te mogen zijn. Om opeens zo diep in iemands leven te duiken. En daar dan een prachtig verhaal van hopen te maken. Wat mensen dan ook aanspreekt natuurlijk. Ik ben heel blij dat het volgens mij... Nou ja, ik heb van ze gehoord dat ze er heel blij mee zijn. Dat het goed is gelukt. En ja, ik kan ook eigenlijk niet wachten om dit meer te gaan doen. En zo is het dan opeens dat je voor iets wordt gevraagd. En waarvan je eigenlijk zegt... Ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Maar denk wel dat ik het kan. Dat je dan iets gewoon aan het doen bent. En ik denk wel dat ik dit helemaal officieel moet gaan maken. En ga even uitzoeken hoe dat allemaal werkt. He, dat zien we dan altijd achteraf. Maar dan ga ik nu mijn radiopet weer opzoeken. En fijne muziek voor jou draaien. Onder andere Tupac komt eraan. Derek Williams, Do For Love zometeen. En eerst Fleetwood Mac. Dit is Big Love bij Paradise.

Tupac, samen met Eric Williams, Do For Love, hoorde je bij Paradise. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt. Misschien heb je hem ook heerlijk begonnen tijdens Tribute Festival afgelopen 2 dagen. Ik ben gisteren toch eindelijk in de gelegenheid geweest om eventjes langs te gaan. En dat was het 100% waard. Ik heb alleen de afsluiter gezien. Ik heb van iedereen gehoord dat Queen ook fantastisch was. Klein stukje gemist. Ga ik zo meteen nog wel wat van draaien om daar een beetje eer aan te doen. Maroon 5 komt er ook aan. En eerst Robin en Clear Up. Dit is With Every Heartbeat bij Paradise.

0: Life. Sugar hoorde je bij Paradise. Dit is jouw zaterdagmiddag. Dit is Weekend Vibes op 103.1 FM. En zo meteen hoor je Aranka van der Zanden met Hou op Meppen. Een beetje vervroegd vanwege iets anders heel erg leuks, waar ik straks meteen meer over ga vertellen. Donna Summer komt er ook aan, hè? Freak Power zo.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: thuisfm.cw.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Hey Vincent.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
6: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
0: Dit is Paradise FM. Nu, Nadine Roos.
7: Door je zaterdagmiddag heen met onder andere Freak Power nu. Paradise.

0: the scripts and nothing. Op Paradise FM.
1: Hou op met me. Aranka van de Zanden.
0: We hebben er even een uurtje naar voren getrokken. Aranka, Boutardi, goedemiddag.
2: Hey, gelukkig. Ja, een uurtje naar voren. Want ja, vorige week hadden we geen uitzending, dus ik ben al lang blij. Ja, ik kijk altijd zo uit om mijn alledaagse nonsens met jullie te delen. En ja, ik was echt even verdrietig vorige week. But we're back.
0: Ja, ja zeker.
2: En aanvankelijk had ik ook een ander onderwerp voorbereid voor vandaag. Oftewel, wat ik vorige week had bedacht. Maar dat gebeurt mij zoveel per week waar ik compleet door kan afdwalen. Dus ik dacht, dat andere onderwerp zet ik even in de ijskast. Mm-hmm. Hè? Wat in het vat zit, dat verzuikt niet. Wat leuker nieuws, ik vier vandaag dat ik 16 jaar op Curaçao woon.
0: Yay! Doe je
2: dat twee keer de helft. Op een gegeven moment is daar wel een reden voor gekomen, maar dat ga ik vertellen.
0: Oké.
2: Ja, nee, ik rond deze tijd, 2010, spoelde ik aan. Zoals ik Stefan zeg, Greenpeace heeft me niet teruggegooid. Dus ja, ik ben er nog steeds. En ik hou gewoon van elke reden voor een feestje. En daarom vind ik dat Curaçao-jubileum sinds een aantal jaar, gewoon omdat ik kan. Lekker een halfjaartje na mijn verjaardag, want dan ben ik net weer een beetje bijgekomen van dat feestje. Dan kunnen we weer door. Het is ongeveer 5 jaar geleden ontstaan. En er wordt inmiddels als traditie een lekker kitscherig plastic zilverkleurig kroontje bij. Die ik trots draag. En dan doet mijn schoonmoeder dan elk jaar met alufolie zo een nieuw getal opplakken, weet je wel. lekker kitscherig. En dat begon bij de viering van toen ik 11 jaar op de rots was. En sindsdien moeten dat
0: klikken vertrouwen. 16, 11. Het is niet dat je dacht, oh,
2: goed,
0: begonnen of zo. Nee, 11.
2: 11, ja, nou goed. En we zijn het dan elke keer dat we dat cijfer veranderen. Maar ik moest altijd even denken over waarom was het nou dat 11 jaar. Dat was dus de eerste keer. En het was bij Johnny's Place. Ik weet niet of mensen dat nog kunnen herinneren. Oh, wat een mooie tijd. Heel jammer dat die er niet meer is. Maar toen besefte ik, toen ik dat zit terug te denken, van eigenlijk is die hele traditie waarschijnlijk ook grotendeels ontstaan door die periode. Want in mei 2021, ja, weten we nog, was namelijk net de tijd dat we eindelijk weer versoepelingen kregen. Na al die lockdowns, na al die narigheid.
0: Dus gewoon iets en, om een feestje rondom te bouwen.
2: Ja, zoiets vind ik eigenlijk wel zo'n detail. Ik ben gewoon een supergezel dier. Ik was compleet krankzinnig geworden van al dat binnenzitten. En veel te lang heb ik geen leuke dingen meer kunnen doen, normaal buiten zitten. Dus toen we uiteindelijk weer konden, ik denk dat ik toen nog een dag moet hebben. Nou, weet je wat? Vanaf nu vieren we gewoon zoveel mogelijk. Dan wil ik inhaken op waarom ik daar over na moest denken. Dat is dat fenomeen Facebook Memories. Dat vind ik echt geweldig. Ik weet je aan herinnerd wordt van.
0: Jij deelt dat ook echt.
2: Je ziet dan, zoveel jaar geleden was ik ook een complete idioot, weet je wel. Dan denk je van, is het leuk genoeg om nog een keer te delen? Maar ik zet dan dus ook sinds een aantal jaar, of soms vergeet ik het, maar in ieder geval zoveel jaren op de rots. En ik heb het eerder over gehad, hè, over de 3 vragen op Curaçao. En daar staat natuurlijk vooral bij ook, hoe lang woon je hier al? Die vraag is dan meteen beantwoord. Maar ik vraag nu tegenwoordig ook vaak aan mensen wat hun Curaçao-jubileumdatum is. Gewoon om een soort van trend te starten van er is altijd wel iets te vieren, maak dat ervan. Face it, dus de tijd gaat veel te snel. Voor je het weet zit je ergens met een alufoliekreuntje op je hoofd. En beseffen dat je alweer 16 jaar op dit prachtige eiland woont, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus mijn boodschap is helder. Ik koester die momentjes een beetje, vier de kleine dingen. En ik zoek gewoon reden voor gezelligheid, want er is al genoeg ellende in de wereld. En anders, verzin je gewoon zelf een jubileum. Dat werkt ook prima, zou ik zeggen.
0: Ja, mooie spirit. Alvast gefeliciteerd. Nou ja, op dit moment al gefeliciteerd.
2: Yes! Ja, ik ga die kroon dragen. En daar mag ook een drankje bij, vind ik. Kleintje, of
0: kijk eens. Enjoy! Veel plezier.
2: Helemaal goed. Dankjewel, Arwin. Jolie!
1: Hou op met me!

0: Hey, geen zorgen. Ik kom ook terug. Zometeen, binnen 5 minuutjes, dan met muziek van Backman Turner. You ain't seen nothing yet. En natuurlijk ook de tractualiteit. Die gaat over kippen en een bruiloft.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que a começar com um sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is. De Letse president Edgar Sienkiewicz heeft Andris Koelbers voorgedragen als nieuwe minister-president. De huidige premier Evika Silinja treedt terug na een politieke crisis over Oekraïnse drones in het Letse luchtruim. Het parlement moet de voordracht nog goedkeuren voordat Koelbers en zijn ministers aan de slag kunnen. Sport tot slot. Manchester City heeft de FA Cup gewonnen door Chelsea met 1-0 te verslaan. Antoine Semenyo maakte het enige doelpunt met een fraaie hakbal. Jorrel Hato speelde de volledige wedstrijd voor Chelsea, terwijl Tijani Reinders en Nathan Ake op de bank bleven bij Manchester City. Dit is de 8e FA Cup overwinning voor Manchester City. VfB Stuttgart heeft zich geplaatst voor de Champions League na een 2-2 gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt. De Nederlandse verdediger Ramon Hendricks speelt voor Stuttgart, dat als 4e eindigt. FC St. Pauli en een FC Heidenheim degraderen na nederlagen. Bayern München wint met 5-1 van FC Köln, met Harry Kane als topscorer van de Bundesliga. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk.
5: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij ontdekken.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis.

0: 3-3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Nadine Roos.
4: De Spectraliteit komt eraan. Eerst Backman Turner en You Ain't Seen.

0: Prince Royce en Stand By Me.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ik hoop dat dit niet gebeurt bij het bruiloftpaar dat ik net heb getrouwd. Maar in Ude, in Nederland, is er een hele bijzondere grap uitgehaald met een echtpaar. Ik wist helemaal niet dat dit een ding was. Dat je een grap uithaalt met mensen die dan getrouwd zijn en dan als ze thuiskomen dat er iets aan de hand is. Wat ze daar hebben gedaan, dat is namelijk 59 kippen in de tuin neergezet. En het klinkt heel grappig, maar dit is eigenlijk een heel treurig verhaal. Het gaat om verwaarloosde kippen, waarvan er al 2 zijn overleden. De kippen zijn inmiddels door de dierenambulance weggenomen. Maar wie bedenkt dit? Waarom zou je 59 kippen in iemands tuin gooien? Goed, wat kun jij hierbij bedenken? Welk liedje past bij dit akkefietje? Stuur je door via 6751031. Maak ik zo meteen een top 3 met de meest geschikte nummers. Nou, Desmond Archer. Dit is Sleeping Satellite.

0: Live. Bon Jovi bij Paradise.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ik had het net over een bijzondere gebeurtenis in Uden, waarbij een koppel getrouwd was en bij terugkomst thuis 59 kippen in de tuin aantroffen. Een hele zieke grap, letterlijk, want de kippen waren ook niet in de beste staat. Dus twee zijn er al overleden. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Ronald, die dacht aan Who's That Chick? Dat is optie 1 vandaag. Optie 2, die komt van Melanie. Die dacht aan Baby, What a Big Surprise. Baby, what a big surprise. Optie 3, die is afkomstig van Jan. Die moest denken aan deze, vind ik ook wel erg toepasselijk. Anouk en Birds.

Welke van die drie wil jij horen? Dat laat je weten via 6751031. Optie 1, Who's That Chick? David Guetta. Optie 2, Chicago en Baby What a Big Surprise. Of toch liever Anouk en Birds. Laat je weten dus. Optie 3 naar 6751031.

Ice House bij Paradise. En hey, little girl, we hebben een winnaar. De stemmen zijn geteld in de track for the day van vandaag. We hadden het over de kippen, de 59 kippen die bij een nieuw getrouwd echtpaar in de tuin waren aangetroffen. Dat was een soort gekke grap. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Het is niet geworden Who's That Chick. Het is ook niet geworden Baby What a Big Surprise van Chicago. Maar wel, de meeste stemmen voor Anouk. Birds hoor je nu bij Paradise.

0: via paradisefm.cw.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Hey Vincent.
0: Dit is Paradise FM.
3: Evita Ross brengt haar debuutsingle uit.

0: Coolio in Gangsta's Paradise bij
1: Paradise FM.
0: Het is jouw zaterdagmiddag. Dit is Weekend Vibes op een bijzonder moment. Ze zongen al samen met Oscar Boer, met Wietse Krikken, met Randall Corson. Het was altijd Evita en. Maar nu is het zover. Ze brengt solo muziek uit met haar debuut-EP. De eerste single is gisteren uitgekomen. Evita, Ros, welkom.
2: Ja, dank je Nadine. Leuk je weer te zien.
0: Ja, het is toch een beetje bringing back memories, hè? Dat we weer tegenover elkaar zitten in een radiostudio.
2: Ja, mooi. Leuk. Leuke nieuwe studio. Voor mij is het helemaal nieuw. Zo.
0: Ja, ja, we hebben sinds dit jaar deze locatie natuurlijk. Ja. Wij hebben elkaar op meerdere radiolocaties gezien. Maar nu voor een wel heel bijzondere gelegenheid. Want eigenlijk roep jij al jaren, ik wil muziek maken. Volgens mij sinds het moment dat ik jou ken, wil jij muziek uitbrengen. En nu is het tot stand gekomen. Vertel.
2: Zeker. Ja, je hebt helemaal gelijk. Het is ook een jaar geleden dat ik echt ermee begonnen ben met Oscar. Mm-hmm. Want ik heb het natuurlijk niet alleen aan jou verteld, maar ook aan anderen. En zo ook Oscar, dat ik zei, yo, ik wil echt... Nou moet ik gewoon mijn eigen muziek uitbrengen. Want anders, wanneer gaat het anders gebeuren?
0: Ja.
2: En ik heb heel veel demo's en dan moet je gaan kiezen en zo. En toen heb ik uiteindelijk een paar gekozen en toen ben ik aan Oscar voorgelegd. Een jaar geleden en toen zijn we eraan gaan werken. Bij deze dus is gisteren het eerste resultaat dan naar buiten gekomen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is de start eigenlijk van hopelijk heel veel meer.
0: Ja, want het wordt een EP met 4 singles, hè?
2: Ja, ja, ja. Ja. En ik had natuurlijk ook de hele EP met 4 liedjes voor jullie allemaal om te luisteren kunnen droppen. Maar dit leek me wat meer exciting.
0: Mm-hmm.
2: Houdt iedereen een beetje... Hoe zeg je dat? Gefocust.
0: Pending, ja.
2: Ja, en heb je tijd ook om de liedjes te digesten, te verteren, mm-hmm. zoals het heet. Dus het plan is nu, de bedoeling is dat elke 6 weken... dat er weer een nieuw lied uitkomt. Tot we er 4 bereikt hebben.
0: Kijk, en gisteren dus de eerste gereleased, Heat's Burning. Vertel even iets meer hierover.
2: Heat's Burning, ja. Het is funny, ik heb die een keer bij Vanessa live in de studio gespeeld.
0: Oh joh, ja. Dus ja. Hij is al hier te horen geweest. Ik wou denken, dit is mijn primeur, maar dat is helemaal niet zo.
2: Nou, ik weet... Ik zal dat wel als eerst vertellen. Dat was heel grappig eigenlijk. Want Vanessa had me toen gevraagd van... Goh, lijkt het je leuk om hier in de studio te komen zingen? Ik denk dat dit 2 jaar geleden is of zo. Oh,
0: zo lang ligt hij op de plank eigenlijk.
2: Oh ja, ik wil niet weten, joh. Maar dus... En toen zei ik, ja, sure. Maar toen dacht ik van, ja, ga ik dan weer covers zingen? Want ik zing natuurlijk al mijn hele leven covers. En toen dacht ik, ik ga gewoon liedjes schrijven nu.
0: Mm-hmm.
2: En toen heb ik dat lied dus geschreven. Inhoudelijk gezien... het is een onderwerp wat mij altijd bezighoudt. En het zijn gewoon dingen die je in het nieuws ziet, van de wereld ziet. En ergens is het misschien... Ik denk dat alle artiesten hier wel over nadenken. Of iets over willen zeggen. Hè, over de nare dingen die gebeuren. Maar ook... het hoeft niet in een naar jasje te zitten, zeg maar.
0: Nee.
2: Want wij leven ook elke dag ons leven door.
0: Ja.
2: Met klimaatverandering en een gekke economie. Mm-hmm. Waar we allemaal mee moeten dealen. En eigenlijk gaat het liedje daarover.
0: Ja.
2: Dus het is letterlijk, maar ook figuurlijk. Dus ik zing The Heat's Burning, We Can't Get Out of the Sun. Mm-hmm. En ja, heat betekent voor iedereen weer iets verschillends. Dat heb ik in 1... Volgens mij namiddag toen een keer geschreven.
0: Ja.
2: Met nog een ander lied die ook op het EP staat.
0: Oké, daar gaan we misschien een andere keer nog verder over praten. Wat maakt dit nummer voor jou persoonlijk?
2: Wat maakt het voor mij persoonlijk? Ik denk toch de manier hoe ik ernaar kijk. Wat ik net ook al zei. Inhoudelijk is het best wel dramatisch.
0: Ja.
2: De tekst is best wel dramatisch. You can't get out of the sun. The water's rising. There's nowhere to run. En voor mij... ik sta ook een beetje zoals dat het lied is... een beetje zo in het leven. Dat de muziek klinkt als een chill, vrolijk deuntje.
0: Mm-hmm.
2: En van binnen zijn er toch ook... Ja, serieuze, misschien wat meer donkere gedachten die spelen. En ik denk dat is een afwisseling van elkaar. Dus dat is persoonlijk voor mij dat je van beide, dat samen kan leven naast elkaar. Een vrolijk deuntje en een iets wat serieuze tekst, zeg maar.
0: En het slaat volgens mij goed aan. Je hebt veel reacties gehad, hè?
2: Ja, super veel support. Echt geweldig. Ja, ik ben echt ontzettend, hoe zeg je dat? Ja, gevleid, maar ook gewoon heel vrolijk word ik daarvan. Van alle mensen die zo lief zijn om het ook door te sturen. En ja, vaak te luisteren en echt willen weten, wat zing je nou, weet je wel? Ja. Dus, en op Spotify is die lyrics, die komen nog niet echt, dat gebeurt later pas.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik heb ze wel gezet, maar dat moet nog online komen of zo. Ja. I don't know that system.
0: Ja, mensen kunnen volop gaan oefenen in ieder geval met het nummer. Ga je het dan ook live zingen, dat mensen ook letterlijk mee kunnen zingen?
2: Ja, is leuk dat je dat vraagt. Want ik ben wel bezig met een release party. Maar dat is echt pas als alle...
0: Als alle vier in de lucht zijn.
2: Is. Ja. Ja. Ja.
0: Laten we beginnen met eentje. Heat's Burning, Evita Ross, nu op Paradise FM.

Sheryl Crow. And all I want to do is have some fun. Nou, heb je geluk? Ben je het beste moment beland? Dit is het weekend op Paradise Web. Morgen ben ik er weer tussen 12 en 2 met de nieuwe Weekend Vibes. Zometeen Billy Ocean, Timbaland komt eraan. En eerst Wet Wet Wet. Tot morgen. Ajo.

0: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
1: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is. De Letse president Edgar Sienkiewicz heeft Andris Koelbers voorgedragen als nieuwe minister-president. De huidige premier Evika Silinja treedt terug na een politieke crisis over Oekraïnse drones in het Letse luchtruim. Het parlement moet de voordracht nog goedkeuren voordat Koelbers en zijn ministers aan de slag kunnen. Sport tot slot. De voetbalsters van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. In de finale tegen PSV eindigde het 2-2, waarna Twente de strafschoppen beter nam. Jamie Ravensbergen scoorde beide gelijkmakers voor Twente. De Eindhovense dames, die dit seizoen de landstitel wonnen, misten de kans op een dubbel. Manchester City heeft de FA Cup gewonnen door Chelsea met 1-0 te verslaan. Antoine Semenyo maakte het enige doelpunt met een fraaie hakbal. Jorrel Hato speelde de volledige wedstrijd voor Chelsea, terwijl Tijani Reinders en Nathan Ake op de bank bleven bij Manchester City. Dit is de 8e FA Cup overwinning voor Manchester City. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Hey Vincent.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: paradisefm.cw.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: of Mas, Manera Pulat, Turitos, Prosecco Alberto na. Ibotahaya un ticket, pagana premio, Tursima. Nada complica, tu rende por participar. I kung butter di Coca-Cola di 2 liter, tembo mancha, potin chance di gana, dos bia! Manda mo código y score ku Coca-Cola. Join e hola blow!
1: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met

ons plaatje. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon.

0: natuur en rust. Met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: buyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Hey Vincent.
3: Met Sendto betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bankapp. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sendto.io.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Dit meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan nieuwszender CBC. De patiënt heeft milde symptomen en is opgenomen in het ziekenhuis, waar de toestand stabiel is. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is.
6: Sport tot slot.
5: Ibrahim Afellay vertrekt na een half seizoen als assistenttrainer bij PSV. De 40-jarige oud-international geeft aan dat de praktijk anders is dan verwacht. Afellay wil vaker trainingsvormen leiden, maar dat bleek niet mogelijk. PSV zoekt nu naar een nieuwe assistenttrainer. Afellay blijft PSV dankbaar voor de afgelopen maanden. De voetbalsters van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. In de finale tegen PSV eindigde het 2-2, waarna Twente de strafschoppen beter nam. Jamie Ravensbergen scoorde beide gelijkmakers voor Twente. De Eindhovense dames, die dit seizoen de landstitel wonnen, misten de kans op een dubbel.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je huis een thuis te maken. Je vindt ons aan de Caracasbaaiweg tegenover de Heineken Snack. Welkom in mijn wereld.
2: Ga je meedoen aan Ribe Luga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
3: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
5: Je

0: Vincent.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27. Kokos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza. Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. De test moet nog worden bevestigd. De 70er vertoonde milde symptomen en is naar het ziekenhuis in Victoria gebracht. De partner is negatief getest. Vier Canadese passagiers keerden vorige week terug naar Canada en moeten 3 weken in isolatie blijven. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is.
1: Sport tot

0: Xabi Alonso wordt vanaf komende zomer de nieuwe hoofdtrainer van Chelsea. De vierjarige overeenkomst wordt binnenkort getekend. Alonso maakte indruk bij Bayer Leverkusen, waar hij de club naar de eerste landstitel leidde. Chelsea staat momenteel negende in de Premier League en dreigt Europees voetbal mis te lopen. Ibrahim Afellay vertrekt na een half seizoen als assistenttrainer bij PSV. De 40-jarige oud-international geeft aan dat de praktijk anders is dan verwacht. Afellay wil vaker trainingsvormen leiden, maar dat bleek niet mogelijk. PSV zoekt nu naar een nieuwe assistenttrainer. Afellay blijft PSV dankbaar voor de afgelopen maanden.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudens.

0: Nossa alegria, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: via paradisefm.cw.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
5: Hey Vincent.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27. Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motor Vessel Hondius is positief getest op het hantavirus. De test moet nog worden bevestigd. De 70er vertoonde milde symptomen en is naar het ziekenhuis in Victoria gebracht. De partner is negatief getest. 4 Canadese passagiers keerden vorige week terug naar Canada en moeten 3 weken in isolatie blijven. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is.

0: Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is.
1: Sport, tot slot.
0: Heart of Midlothian heeft een verklaring afgegeven na de veldbestorming tijdens de wedstrijd tegen Celtic. De club veroordeelt het geweld tegen spelers en staf als volstrekt onacceptabel. Hearts verloor de wedstrijd en miste het kampioenschap. Spelers arriveerden in tranen bij hun stadion, waar ze als helden werden onthaald. De Schotse voetbalbond heeft nog niet gereageerd. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie en degradatie. De Tilburgers wonnen op eigen veld met 2-0 van Almere City. Uriel van Aalst en Amin Et Taibi scoorden de doelpunten. Willem II ontmoette nummer 16 van de Eredivisie, die zondag wordt bepaald tussen FC Volendam en Telstar.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Hey Vincent!
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmen de verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
5: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yanteel Beach.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Don't leave me.
1: Volgende week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer

0: komt een beter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Upgrade your outdoor living area without the hassle of...

0: Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. De test moet nog worden bevestigd. De 70er vertoonde milde symptomen en is naar het ziekenhuis in Victoria gebracht. De partner is negatief getest. 4 Canadese passagiers keerden vorige week terug naar Canada en moeten 3 weken in isolatie blijven. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is. Sport tot slot. Esmee Brugts heeft met FC Barcelona de beker gewonnen door in de finale met 3-1 te winnen van Atletico Madrid. Brugts scoorde de tweede goal. Barcelona heeft nu voor het 3e jaar op rij de dubbel gewonnen en kan dit seizoen ook de Champions League winnen. De finale tegen OL Lyonnes is op 23 mei. Heart of Midlothian heeft een verklaring afgegeven na de veldbestorming tijdens de wedstrijd tegen Celtic. De club veroordeelt het geweld tegen spelers en staf als volstrekt onacceptabel. Hearts verloor de wedstrijd en miste het kampioenschap. Spelers arriveerden in tranen bij hun stadion, waar ze als helden werden onthaald. De Schotse Voetbalbond heeft nog niet gereageerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Hey Vincent.
7: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
8: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
9: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
10: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
11: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check on

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.